0: ontangwa kunyoshisa yini
1: yesa ntumbelelwana
0: ntumbelelwana ibobo ontangwa kunyoshisa yini
1: yesa ntumbelelwana.